Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds knippen. Ja, meneer. Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet om een conversion spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké. Okay.

pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en elft jullie allemaal internationaal is kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, wat in een groep is kunnen, baller man, huist kleine is en wat in jullie euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt het kritische alle handelsgeleden op die of dan in die zin wordt die niet duist, maar het is wat zijn? Ja, hij gaat vluchten met ik heb een handelsgeleden en ik huis met een ballerman internationale wisseling. Als in Engels wat ze met een mazzel in love wil ik worden trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.